was een kleine lieve jongen, vroeger met liep uit de hand. Wou niet luisteren naar iedereen, ik had altijd gelijk, van de zij irritant. Zelfs mijn moeder die zei je best slim, doe niet om kleine wawa, gebruik je verstand. Dus ben ik gaan werken, heb ik gespend op een lange kartje en die goud in mijn tand. Scoren wel niks van me weten, ik was er ook nooit, ik had beters te doen. Ik wou die vangen met mijn boys, doe kom maken op straat, was die Libby van toen. En uiteindelijk heb ik getekend, dit meer van niks, talent met kampioen. Maakte een tune met Brian MG, boost van de rap had meer dan miljoen. Gestopt met school moet ik me schamen, jullie doen het voor de dames. Jouw oor die bracht geen diploma, maar die gouden plaat komt in haar kamer. Vergelijk mijn liedje, ga niet halen, ik ben niet geboren om te falen. Doe het nu eventjes in het Nederlands, maar kan ook in verschillende talen.